maar ze bedoelt ze aan het idee. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet. Ik ben daar gelijk gezet.